Johannesburg, Soweto, Vereniging, Roodepoort. Parapara FM 107.8. Variwana Naka app ya SABC Plus.

Johannesburg, Soweto, Vereeniging, Roodepoort. Parapara FM 107.8. Variwana naka app ya SABC Plus.